0: Nee, niet in orde. Nee, niet in orde.
1: Nee.
0: Hoe is dat? Technisch gezien, dat is hier.